land. Maybe there we can find a good place to use a loving state of mind. I forgot to be without love, but doodly, but doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly,